y no hace todo. Patent me wat je aan je hoort. Je patent mocht en je nog een je weer.